Einen, ja, na niet om te hurgen. De handen achter de rug in woelen geklonken. Menselijk wezen, man of vrouw, naakt opgetrokken van de grond. IJzers worden in het vuur tot gloei gebracht. Een emmer water staat klaar om menselijk wezen weer bij te brengen. Dat is toch niet bedoeld.